Hierdie een getiteld More of You God van DJ Jazzy D spreek ook boekdele van watter type mens hy is en waar sy waardes lê. Jy luister na Hoor Hoor hier op RSG met die fokus op DJ Jazzy D, The Groove Master.

ma boetie Dirkie in die sneeuw en koue wind. Verdwaal in hulle soektocht na kalfie uit die kraal en is eers gevind met sonsopkoms dood verkleim en kaal. Een uitgeholde meersel dier een aardvark oopgekrap was een herberg vir klein Dirkie teen die koue van die nacht. Een kaal verkleimde lyfie om die meersoop toegevoegd.

0: Anastasia, I'm out of love. Dis die tweede uur van 360 op hierdie maandag en volgende is dit die Amerikaanse Open Tenniskampioenskap in New York met Phil Loots. Welkom Phil.
1: Ja, goeiemiddag Martelies, want die mense in die tweede week van 'n Grand Slam toernooi inbeweeg, dan weet jy, dinge begin nou baie interessant raak en is die laaste ronde 16 wedstryde wat vandag plaasvind nadat gisterand die eerste daarvan afgehandel is en die eerste beskikbare plek in die kwartfinale is derhalwe nou gevul. In die mans enkelspel, die tweede gekeerde Carlos Alcaraz het weer eens puikspel opgelever. Hy het vir Tommy Paul met 6-4, 6-3 en 6-4 geklop en het lyk asof daar nie besering van Alcaraz hom glad nie meer plaas.
2: Is the two-time champion here, Carlos Alcaraz, back to full power?
3: I mean, I think so. I just try and enjoy my time on the court, so it doesn't matter that I was out for 4 months and a half, that every time that I come here,

is Coolio, Gangster's Paradise uit 1995 wat te staan kom teen Wakefield. Saturday Night uit 1992, wat een vat ons vorentoe? Is het Coolio, is het Wakefield, R45.89 per boodskap. En ons kyk nou na van die eerste SMS'e. Hierso is Ilandre.

0: dromen, zus ik op zoek naar jouw hart en zo verdrongen.
1: Mijn zoenen, mijn gedachten is op jou, 24-7, mijn smile kan niet opbouwen van. Zij zien rieden dat ik mijn kop opbouw in. Zo naar jou zal ik je kan, ik zal eens liefde aan de lokken. Ja, ik lijk zij de camera, als ik ze voor je dobbel. En als ik in je oor kijk, zie ik mijn toekomst aan jou. Lief voor jou is woorden.

Hoewel het die titelsnit was van die album in 1983, Sweet Dreams Are Made of This van Eurythmics, was het eerst die vierde enkelspeler wat van die specifieke album af vrygestel is, grootste treffer geword vir Eurythmics. Sweet Dreams Are Made of This, voorleid 1985 uit van Youth, Quake Off, Dead or Alive, You Spin Me Right Round Like a Record. Ons gaan 3 jaar verder van 1985 af, is ons Billy Ocean kry, Get Out of My Dreams, Get Into My Car, Kom van Tears Down These Walls of Beastie Boys, So You've Gotta Fight For Your Right To Party, van License To Ill of, is 2 jaar voor Billy Ocean, So Get Out of My Dreams, Get Into My Car, vrygestel.

Dan die Etienne, dit is morgen even uit de nacht. Kan je nog een mooie song spelen van Anton Goosen? Ik moet maar kijken, je hoort mij niet, ik kan mijn om ook maar spelen. Ik heb een mooie avond verder, hè. Dank je wel.

Susan Boyle met Wild Horses, Celine Dion en Bieber Bryson voor haar gewees met Beauty and the Beast. Je luister naar Chill op een maandag aan die Celia Black, samen met Barry Manilow, You'll Never Walk Alone, eindelijk Liverpool, Seliki, en net na hulle George Benson, The Greatest Love of All.

By Erkin Baris stem van George Benson, the greatest love of all, Celia Black, saam met Barry Manilow voor hom gewees met You'll Never Walk Alone. Lunatic wil vroeger vir jou beloof. Roses, net daarna Ellie Holcomb. Sunset Sweatshop en Joshua Radin ook op pad vir jou.

0: Ellie Holcomb op RSG met Do Not Worry Roses van Lunatic Wolf. Moenie weg, gaan ek nog so 4 liedjies miskien oor vir jou voordat ons by die einde van vanavond kom. Is net hierna terug, onder meer Diana Krall.
1: Het jy al jou werksboek afgelaai? Sluit dan 10:30 by ons aan wanneer Stefanie de Beer atelier te kom en ons prakties kom help om sin te maak van wat tot op hede in ons lewens gebeur het. Dis 'n proses wat ons weekliks in September tesame kan meemaak. Maak reg vir nog lekker musiek wanneer ons saam na Jacobus Kili Boys van Moreesburg se musiek luister in joune na 11 en 9:30 verduidelik Johannes de Villiers in vol vreugde hoeveel alleenlopers beleef. Kom kuier saam met die intussenspan Dinsdagoggend 8 September van 9 tot 12.
2: Wat is bloedvette en wat is cholesterol? Wat se soort molekules is dit en waar kom dit vandaan en wat doen dit in die liggaam? Kom luister Woensdag 11:30 na Gesondheid op RSG na die eerste episode in hierdie kort reeks.

bloed het haar vastgedrukt. En nog asem in haar lijf gesoek. En hij strooi haar as in een vloed rivier. Laat ons oe tot op strande ver van hier. Zodat haar ziel kan wonen in een zandkasteel. En die kinders hiel daar rondom haar kan speel. En hij laat wille rozen weer zijn geraamtes rank. En blom in die vroeg ochendmas. Zodat vlinders vluchtig zijn plek vindt op die plekken waar hij stikkend is.

Die heerlijke lichte klanken van Dance With Me Tonight door Marietta Fafuta en Katerina Bournaka. Die Canadese sanger en voormalige professionele hockeyspeler Jonathan Roy het een baie persoonlijke pad gestap voordat hy sy stem in muziek gevind het. Hier is sy deurbraaksnit oor innerlijke volharding. Hy vermaak ons nou met Keeping Me Alive.

Dit dan die kalmerende en poëtiese klanke van Jeruma en Kiss the Rain. Ons skuif nou na die streelende jazz en soul klanke van Norah Jones. Vanaf haar bekroonde debuutalbum Come Away With Me, vermaak sy ons nou met Turn Me On.